0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
5: We got it together.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatte vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op iTunes Radio.
2: In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. Het zou daarbij gaan om een militaire elite-eenheid, installaties voor bevelvoering en aansturing, brandstofvoorziening en Amerikaans militair materieel. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatte vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: woensdag. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Vanochtend zijn Nederlandse en Duitse agenten begonnen aan een gecoördineerde actie tegen drugslaboratoria in beide landen, meldt de Telegraaf. Inmiddels zijn meerdere mensen gearresteerd. Er zijn 3 gebouwen in Nederland en 10 panden in Duitsland onderzocht. Wat daar is gevonden is nog niet duidelijk. De politie zoekt 9 verdachten uit Duitsland en Nederland die duizenden kilo's grondstoffen voor het maken van amfetamine zouden hebben geleverd. Ook worden ze verdacht van het runnen van de drugslabs. Sinds de introductie half juni van het NS zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement dat Nederlandse Dal Vrij heet, kunnen reizigers buiten de spitsen in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love this stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: Volle kracht.
15: De Muziekfabriek.
16: Een uurtje muziek voor iedereen, voor jong en oud. Dus vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Dus laat je het komende uurtje verrassen en je hoort ze 3 aan 3.
17: Ron van der Steen.
16: En in het eerste rijtje van 3 gaan we van start met Carice. Hier is Pyramid.
18: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
16: En ik zou het bijna vergeten, strakjes verderop in De Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic. En natuurlijk de oude lullenplaat. Maar nu eerst, zoals beloofd, Carice.

gesproken met You're My Favorite Waste of Time. Je hoorde Owen Paul. En daarvoor zat uit 1975 de Doobie Brothers, Listen to the Music. En we begonnen met Carice en Pyramid. Nou, de koffie is zojuist binnengebracht. Dus ik ga heerlijk een geurig kopje koffie drinken. En ik hoop dat je meedoet.

0: Muziek uit Spanje en daar krijg je het altijd een beetje warm bij. Tenminste, dat heb ik. Ik hoop jij ook. Dan heb je er net zoveel van genoten als ik. Muziek van Luis Enrique en Jonose Mañana. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Doen we nog een bakkie? Oké, goed plan.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Cornelis Vreeswijk uit de oude doos. Het was even spitteren blazen, maar ik heb hem gevonden. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. En we begonnen met Greenfield & Cook

0: long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
1: We gaan hem wederom opnieuw voor je doen. Midden jaren 60 probeerde broer en zus carrière te maken in de muziek. Maar het lukte hen niet om een platenmaatschappij te vinden die met hen in zee wilde.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
1: In mei 66 leek er schot in de zaak te komen toen Karen met Richard meeging die auditie moest doen bij bassist Joe Osborne. Karen werd gevraagd een stukje mee te zingen en kreeg direct een contract aangeboden als solozangeres. Ze bracht twee singles uit, I'll Be Yours en Looking for Love. Maar de platenmaatschappij ging failliet, dus de veelbelovende start liep op niets uit. In deze periode vormden Karen en Richard samen met de bevriende bassist Wes Jacobs het trio The Richard Carpenter Trio, een instrumentale jazzband. Ze wonnen in 1966 de Battle of the Bands talentenjacht en werden gespot door het platenlabel RCA. Deze platenmaatschappij besloot uiteindelijk echter hun platen niet uit te brengen, omdat er aan het commerciële potentieel van het trio werd getwijfeld. Karen en Richard vormden daarna met vier studenten van de California State University de band Spectrum en speelden al snel voor volle zalen in de regio. Richard en Karen braken echter samen door in 1970. Een reeks van hits volgde in de jaren 70, waaronder Sing, Yesterday Once More en Top of the World. In de muziekfabriek luister je naar Sweet Sweet Smile, die we opmerken als de Jukebox Classic. Luister naar The Carpenters.

classic voor deze keer van de Carpenters en Sweet Sweet Smile. Heb je behoefte aan een Jukebox Classic? Even laten weten via www.rondvandesteen.nl. En hier zijn de volgende drie, dus laat je wederom verrassen.

0: mag duidelijk zijn. Ranzigheid ten top. Deze van Dead or Alive en You Spin Me Round. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Dat was die hele lekkere van Sia, Clap Your Hands. En we begonnen met Mark Anthony, I Need to Know. Dit is nog altijd jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. Het wordt weer eens tijd voor een Nederlandstalige

0: En dat is Douwe Lullenplaat.
1: De Muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen. De Muziekfabriek.
0: Hij is in Parijs, Frankrijk geboren op 22 mei 1924.
2: Ouwe Lullenplaat.
0: Vaak wordt hij beschreven als de Frank Sinatra van Frankrijk. Bijna al zijn liederen gaan over de liefde.
2: Ouwe Lullenplaat.
0: Hij heeft meer dan 1000 liederen en musicals geschreven, meer dan 100 albums uitgebracht en in 60 films gespeeld. Hij zingt in 5 talen en is in het buitenland een van de bekendste Franse zangers. Hij heeft opgetreden in de prestigieuze Carnegie Hall en andere belangrijke zalen in de wereld. De Ouwe Lullenplaat is dit keer van de Franse zanger-songwriter van Armeense afkomst Charles Aznavour. Luister naar Echt Pourtant.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Het gaat dan vooral om het midden en oosten van het land en Zeeland en West-Brabant. In de regio Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant was de daling het sterkst. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van 1Vandaag. In februari was er een hack bij die site en werden gegevens van zo'n 41.500 Nederlandse reserveringen van 500 campings gestolen. In vooral Frankrijk, Italië en Spanje. Eerder werden al andere vakantiewebsites getroffen door een hack. Zoals onder meer Vacances Soleil, Best Western Hotels en Booking.com. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement dat Nederland Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spitsen in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald, mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. De Argentijnse overheid heeft de organisatie van het WK voetbal een lijst met 13.000 wanbetalers gegeven en zodra het entreebewijs van iemand die geen alimentatie heeft betaald wordt gescand, blokkeert het systeem het bewijs. In Argentinië zelf wordt deze maatregel al bijna 1,5 jaar met succes toegepast. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In het oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.

0: lieve Belinda. Wat ontzettend leuk dat je erbij was. Nou, ontzettend.
1: Het is leuk.
0: Dankjewel voor je optreden.
2: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans
0: Welkom
2: de Knecht.
0: Bij de club.

Het was die natte zomer, die natte zomer van 1979. Dat was het sowieso. Uit La Vita, This Is My Life. En dan wel de disco-uitvoering. Shirley Bessie, ik weet nog eens de dag van gisteren.

idioot wat rond te hangen door het steegje links, anders wel het straatje rechts. En heel toevallig kom ik ook nog wat lekkers tegen, hè? Ja, zo is het ook. I fool around and fell in love. Hoor je terug in de middle of the road show. Dat was muziek van Elvin Bishop. Plaat kwam uit 1976 al liggen gisteren. Muzikale hoogstandjes uit een grijs verleden. Ook via de droge AM-middengolffrequentie tegenwoordig. Ook al die luisteraars, vriendelijk welkom via het ouderwetse middengolf

0: Hey Jan Middel van de Roadshow. In dit geval de uitvoering. Oh, zo'n mooie uitvoering vind ik persoonlijk. Van Santa Esmeralda en Leroy Gomez.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Zoveel ellende op de wereld. Zoveel zaggerij, mensen. Geen zak op de tv. Hier zit je te ergeren. Maakt niet uit. Als je mag knuffelen. Dat doen we. Gaan we knuffelen? Nou, lekker joh.
2: Misschien is het raar als ik je vraag...

on Mars

dat is idioot, Mark. Ik probeer het vorige week ook nog even om contact te leggen met Max. Maar het is mij ook niet gelukt. Nee, het is mij niet gelukt. Waarschijnlijk ook, die atmosferische historie is. Gelukkig de middelste roadshow blijft opvangen. Want daarvoor hebben we natuurlijk ook een digitaal netwerk.

Schalba. En dat in deze tijd. Wat maak je trouwens? Het was de Warband en Clouds Across the Moon. Nog meer lekkers in jouw Middle of the Road Show. Dit is Billy Joel.

0: Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
1: Hans de Knecht, krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Juliet en de Blackhearts. Dit is de Middle of the Road Show, die ook mee terugneemt naar romantiek, sfeer en passie. Kijk in de spiegel.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Het land heeft dringend mensen nodig voor defensie. Dienstplichtigen uit Oekraïne die naar de EU vluchten kunnen wel een beroep doen op de normale asielprocedure. De EU-landen moeten nogmaals formeel instemmen met het aanpassen van de speciale status. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. Nederland trekt nog eens 4 miljoen euro uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat het geld naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat. Ondertussen staat het aantal besmettingen op ruim 2000 en meer dan 750 mensen zijn aan het virus overleden. Eerder gaf het Nederlandse kabinet 3 miljoen euro voor de bestrijding van ebola. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Voor het eerst sinds de oprichting van deze radar in 2022 had meer dan een derde van de ongeveer 800 mensen die een beet bij de radar gemeld hebben ook echt een tekenbeet. In Drenthe, Groningen en Zeeland werd meer dan 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Landelijk ligt dat percentage op 34 en worden de meeste tekenbeten opgelopen in het bos, meldt het RIVM. Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. De Jerusalem Post meldt dat Netanyahu een paar dagen in de VS zal blijven, onder andere om ook een rouwdienst voor senator Lindsey Graham bij te wonen die afgelopen weekend plotseling overleed. Netanyahu noemde Graham in zijn speech een goede vriend van Israël. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to
10: iTunes Radio.
11: Patrick heeft de zomerkriebels.
12: Zomerradio.
13: Dit is de

0: take your love to town.
1: Voor we het weten is de vakantie alweer helemaal voorbij. Wat gaat er toch snel? We zijn alweer woensdag, we hakken de weekend 2. Woensdag, gehaktdag zeggen ze dan soms natuurlijk als het vakantie is. Inderdaad wel. Kenny Rogers en de First Editions, daar begonnen we mee deze woensdagmiddag. En dit allemaal met een Ruby, Don't Take Your Love to Town. Gaan we eventjes een plaatje draaien van Swing Out Sister. En hier met een You Are On My Mind.

inderdaad, het leek wel een klein beetje nostalgisch. Hè? De lunch break deze woensdagmiddag. Wel, dat mag ook al eens natuurlijk, hè, deze zomer. Muziek van Marmalade. Weet je wel, kun je ook op je boterham smeren natuurlijk. Hè? Ja, confituur zeggen wij tegenwoordig. Ja. En dat allemaal met Reflections of My Love. Ja, als je ouder wordt, wel, dan heb je natuurlijk heel veel herinneringen. Ja. Mensen zou ze eigenlijk allemaal moeten in de boeken schrijven om ze allemaal te kunnen onthouden. Hè? Ja, inderdaad wel. Wat ligt er vandaag op jouw boterhammetje? Of wat ligt er vandaag in jouw broodtoos? Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hier is het hakdag vandaag, want het is woensdag. En hier is Simply Red. En dit allemaal met hun allereerste grote hit, Jericho.

0: Red. We gaan het allemaal een klein beetje om geld natuurlijk, hè. Simply Red. En dit allemaal met een Jericho. Ja, zo noemden we dat natuurlijk. En als je zo naar die plaat kijkt, wel onherkenbaar is hij, Mike Huckness. Ja, inderdaad wel. Ja. Nu, toen was hij nog jong. Nu is hij een klein beetje ouder natuurlijk. En maakt hij ook nog hele mooie plaatjes, mag ik wel zeggen. En gaat deze zomer terug optreden. Dat heeft hij toch beloofd. Dus dat wil wel wat zeggen natuurlijk. Hè. En als het begint te kriebelen, dan moet je sporten. Tijd geworden voor onze...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Kon natuurlijk ook de vorige zijn natuurlijk van Slim Pirouette. Maar we hebben een andere gekozen. Hier zijn de Commodores en Lady, You Bring Me Down, Down, Down.

inderdaad, hè, altijd gezellig om over de middag te mogen draaien natuurlijk in de Commodores. En dit allemaal met hun Lady, You Bring Me Down and Down and Down. Woensdagmiddag, we zitten in de helft van de week en als je nog moet werken, wel succes zou ik zeggen. En als je in vakantie bent, wel geniet er met volle teugen van, want het is maar één keer zomer natuurlijk. En ja, natuurlijk wel, hè, ja. Eenmaal zomervakantie. En je moet er dubbel van genieten, ook voor de kindjes natuurlijk. Tijd geworden voor Billy Joel.

waarschijnlijk verliefd geworden op een Russische vrouw, hè? Billy Joel en All for Lena. Nog een paar plaatjes en dan krijgen we weer natuurlijk weer het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes van de ene Billy naar de andere. Hier is Billy Ocean en Are You Ready?

0: is iTurn Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo, inderdaad, tijd voor het lunchbreak breaking news van toen. Het is woensdagmiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten. En maak er een mooie vakantiedag van, of een mooie werkdag natuurlijk. En inderdaad wel. Op 18 september 1970 sterft Jimi Hendrix in het Samarant Hotel in Londen. Hij is dan juist 27 jaar geworden. Het nummer Along the Watchtower is een cover van Bob Dylan. Volgens het vakblad van de Rolling Stones is het een tumultueuze vierdelige solo van Dylan's ingehouden prelude, omgetoverd tot een elektrische orkaan. En ook Dylan is zelfs van. Hij speelt het vanaf dan regelmatig als hij optreedt. Het nummer van Jimi Hendrix en Along the Watchtower. Ja, hier is hij.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

voor nog 2 dagen. Het is onze head-up natuurlijk hier in de lunchbreak. Het is woensdagmiddag. En ja, het is Fever Dream van Alex Warren. Dat je hebt gehoord natuurlijk. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes. En verteerbare muziekjes natuurlijk vanaf de branding van de Noordzee als het ware. Hier deze komen uit Duitsland. Hier is Rheingold. En dit allemaal met hun Dreinklans Dimensionen. Hoe lang is dat geleden? Ja, inderdaad. Waar aan jaren 80 denk ik. Inderdaad wel.

0: inderdaad. Ze komen uit Australië, als ik me niet vrees. Ja, een beetje de microfoon dichter plaatsen. En ik heb het allemaal over mijn netwerk natuurlijk. En dit met een Who Can It Be Now? Lunchbreaker tot het einde van 1 uur. Nog met de artiest van deze week natuurlijk. En ook nog de toetjesplaat. En het is tijd geworden voor onze...
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Artiest van de week of LP van de week. Je mag er zelf voor kiezen. Hier is Ramon van het Groene Woud.
2: Was er het eerst?

lekkere lange versie van Ramon van het Groene Woontje. Mocht er wel langer zijn natuurlijk. Hè. Dit was onze artiest van deze week natuurlijk. Hè. Inderdaad wel morgen nog. En dan hebben we ook nog vrijdag onze Ramon natuurlijk met een andere song. Hier in de lunchbreak. En dit allemaal met zijn hoesting. Tijd geworden voor iets helemaal anders. Hier is Howard Jones. And what is love?

0: Howard Jones en dit album met zijn What Is Love. Je is er nog steeds niet achter gekomen, die man. Oh, ach, arme toch, hè? Ja. En ook op zijn ouderdom natuurlijk. Zo, de woensdagmiddag die zit er weer helemaal op wat mij betreft. Graag tot morgen donderdag ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, dat is Split Ends geworden. And I got you. Tot morgen. Stay tuned op je favoriete radio. Ja.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend.

0: opent. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste vier mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Tussen de 80 en 120 mensen kunnen er terecht. Nadat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich eind vorige week wegens zorgen over de veiligheid terugtrokken, ontstond het idee voor de dagopvang. Het overvolle aanmeldcentrum was de afgelopen weken regelmatig het decor van verschillende incidenten. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Denk daarbij onder andere aan de Stopera, het Van Gogh Museum, Paradiso en de Bijenkorf. De stad wil laten zien voor diversiteit, inclusie en gelijke rechten te staan. De NS zet tijdens de Canal Parade op 1 augustus meer en langere treinen naar Amsterdam in. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting, gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Critici vinden de maatregelen van Londen versnipperd en een gemiste kans voor de veiligheid van kinderen. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. Eerder braken vanwege droogte, hitte en harde wind natuurbranden uit. Onder andere de bossen ten zuidoosten van Parijs werden getroffen. De brand is daar ondertussen onder controle, maar er wordt nog altijd nageblust. Volgens de autoriteiten werd de brand daar met opzet gesticht. 4 mensen zijn opgepakt en zitten vast. En dan het weer bij ons. Volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: Survivor en Eye of the Tiger. Als eerste vandaag op deze woensdag. 15 juli.
1: Dit is de

0: Heb je een slechte dag? Dan ben je op het juiste adres. Daniel Pouters. En Bad Day als tweede vandaag. En dit uur Candy Station. Teddy Swims en zometeen bij ons. Pieter André.
1: Yo, every day, iTurn Radio is highly recommended.

Vrouwen, het nummer klinkt als een vrolijke uptempo dance track. Verbergt het een pijnlijk en waargebeurd verhaal over huiselijk geweld en emotionele mishandeling. Young Hearts Run Free, de legendarische discohit uit 1976, gezongen door de Amerikaanse soul- en gospelzangeres Candy Staten. En geschreven en geproduceerd door David Crawford. Straks gaan we eens uitblazen met Van Morrison. Eerst nog deze Teddy Swims.

do. Echt een plaats om achterover te gaan leunen. En de rest van de dag niks meer te doen. Maar dat is verkeerd. Straks hebben we een verzoekje. Komt uit Nederland. Op aanvraag. Het kwam uit gisteren. Uit het programma Made in Holland. Ja.

Die kon niet ontbreken. Dit zomernummertje uit 2003 al. The Underdog Project. En Summer Jam. Oh, het verzoekje. Ja, het verzoekje die kwam gisteren niet volledig op zijn einde tijdens het laatste gedeelte van Made in Holland. Het ging hem over dit. Speciaal voor Hans. En wel, kijk Hans. Ah, cool.

gouden plaat voor deze week. Diana Ross. En Change Reaction. Vandaag 15 juli. De zeejarige. Wordt 44 jaar vandaag. Erik Bouwman. En wie wordt er 80 vandaag? Is deze mevrouw.

Ze wordt er 80 vandaag, Linda Ronstadt. Hier bij iTunes met Blue Bayou. Onderweg Jennifer Lopez en MC Miker en DJ Sven. Eerst nog deze Ed Sheeran en Shape of You.

Uit Nederland, Lucia Witteveen en Sven van Veen, MC Mike G en DJ Sven, 1986, op het melodietje van Madonna, Holiday, was dit de Holiday Rap? Tijd voor de top 40. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ze heeft al een nieuwe, hè?

eigenlijk een beetje filmmuziek. Uit de film Zoet Tropolis 2. Niet gezien, moet je zeker eens gaan doen. Of huren via een streamingsdienst. Mooie, mooie film. From Disney, Shakira. Pas meteen de voorlaatste voor vandaag. Straks na 2 uur, meer jaren 80. Ik heb er nog eentje. Komt van Bibi Rexha en Faithless. Fijne woensdagmiddag.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder twee Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Bij elkaar zijn ze zo'n 25 miljoen euro kwijtgeraakt. Tegen de 24-jarige Tyrone H. heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. H. wordt verdacht van het expres doodrijden van de 18-jarige Nabil. Dat gebeurde in maart vorig jaar.

0: jaar. Volgens de officier van justitie reed H. willens en wetens uit boosheid twee keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij. Het OM wil ook dat H. 10 jaar lang niet meer mag autorijden, omdat iemand die zijn auto op deze manier gebruikt niets achter het stuur te zoeken heeft, aldus de officier. De Oekraïense autoriteiten melden Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee, waarbij zeker 3 doden zijn gevallen. Gisteravond was er een Russische aanval op de havenstad Odessa. Daarbij vloog een schip in brand en vielen 2 doden, meldt de burgemeester van Odessa. Bij een andere aanval op een schip viel 1 dode. Volgens Rusland vervoerden de schepen militaire goederen. De afgelopen dagen heeft Oekraïne droneaanvallen uitgevoerd op Russische tankers en vrachtschepen. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting. Gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: woensdag. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De 26-jarige Christian W. stak de vrouw dood en dat gebeurde toen hij in een psychose verkeerde. De man werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en de rechter legde TBS met dwangverpleging op, omdat hij door de psychose niet vrijelijk zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodstak. Het OM is het hier niet mee eens en eiste eerder 10 jaar cel en TBS. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder twee Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 5

0: 550 mensen aangifte gedaan. Het Amerikaanse militaire commando in de Golfregio, CENTCOM, meldt dat de Amerikaanse krijgsmacht rond het middaguur gestart is met nieuwe luchtaanvallen op Iran. De verklaring luidt dat de aanvallen bedoeld zijn om de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten verder te verzwakken die ze inzetten om de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz aan te vallen. Afgelopen dagen voerden zowel Iran als de VS weer aanvallen uit. Daarbij zouden tientallen Iraanse burgers gedood zijn. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. De moeder en haar kind in de kinderwagen werden bij het oversteken geschept. Beiden raakten zwaar gewond. Het kind overleed in het ziekenhuis. De verdachte zou 100 km per uur hebben gereden, terwijl 50 km per uur was toegestaan. De zaak zal mogelijk in de herfst behandeld worden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Er werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Deskundigen van de forensische opsporing hebben gisteravond onderzoek naar het overlijden gedaan en die werkzaamheden zijn vandaag hervat. Volgens de politie staan alle scenario's open, ook het scenario van een misdrijf. De politie wil niet zeggen waarom de 29-jarige man is opgepakt. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Om 2:30 vanmiddag ging het om 767 kubieke meter per seconde. 15 kubieke meter minder dus. En we zijn er nog niet, want volgens Rijkswaterstaat zal het nog verder dalen naar rond de 700 kub dit weekend. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.

0: So you're all this rubbish, eh?
1: Well, see you, does your mother so?

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën geadviseerd de voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming niet te ondertekenen. Zo staat bijvoorbeeld in het akkoord dat de IJmuidense staalfabriek miljoenen tonnen CO2 minder gaat uitstoten en dat de overheid er maximaal 2 miljard euro in steekt. Ook zetten de ambtenaren hun vraagtekens bij de levensvatbaarheid van de staalfabriek. Vorig jaar september ondertekenden Tata en het kabinet de verklaring. In het Utrechtse Nieuwegein staan 3 huizen in brand. De huizen hebben een houtskalet en houten gevels en daarom verspreidt het vuur zich snel. Verschillende andere woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. De brandweer probeert met mannenmacht te voorkomen dat de brand naar een vierde woning overslaat. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De melding van de brand kwam rond 2:30 bij de hulpdiensten binnen. Bewoners waren op dat moment thuis. Volgens een woordvoerder is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Deze week werden op een top in Parijs door bondgenoten militaire oefeningen met de Oekraïnse krijgsmacht aangekondigd. Vanaf het najaar gaat er in buurlanden van Oekraïne geoefend worden. Tijdens een later staakt het vuren zal de troepenmacht Oekraïne veilig houden. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. Een dergelijke inzet wordt als een bedreiging en een militair doelwit gezien. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee stortten zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden zijn ook nog niet gevonden. Het toestel was onderweg naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar verdween van de radar. Vlak daarvoor had de bemanning problemen met de navigatie gemeld. Er zijn tot nu toe wel wat brokstukken van het toestel gevonden, maar de Pakistanse regering wordt opgeroepen meer actie te ondernemen om de zware delen van de bodem te halen. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
0: Dance the 90s.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten en dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. Ambtenaren van Financiën wilden vorig jaar niet dat het kabinet de voorlopige verduurzamingsafspraken met Tata Steel zou tekenen. Ze waarschuwden voor een mogelijke subsidiefuik en voor hoge kosten als Tata uit Nederland vertrekt. Want volgens hen kan de staalfabriek later weer om overheidsgeld vragen als er eenmaal al belastinggeld ingestoken is. En Tata zou de afspraken gemakkelijk kunnen opzeggen als de CO2-heffing verandert. Het advies is nu openbaar geworden na een WOO-beroep. Het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. En waterschap Hollandse Delta roept op om voorlopig geen brood aan de eenden te voeren. Door de warmte en droogte zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Ook vraagt het waterschap om hondenpoep langs sloten op te ruimen en zuinig te zijn met vislokvoer. Want organisch afval verslechtert de waterkwaliteit verder. De afgelopen weken zijn er al op meerdere plekken in het land dode vissen aangetroffen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Zorgmedewerkers in Oost-Congo zijn opnieuw in staking gegaan tijdens de ebola-uitbraak omdat ze geen salaris krijgen. In de zwaar getroffen regio Ituri is ook de toegang tot een ziekenhuis geblokkeerd. Volgens Artsen zonder Grenzen groeit de ebola-uitbraak sneller dan de hulpverleners kunnen bijhouden. Er zijn inmiddels ruim 2000 besmettingen en meer dan 750 mensen overleden aan de virusvariant waar nog geen vaccin tegen is ontwikkeld. Nederland geeft 4 miljoen euro extra aan het bestrijden van ebola. Oekraïne wil eind dit jaar klaar zijn om zelf Patriot-raketten te kunnen produceren. President Zelensky zegt dat de technische capaciteit dan beschikbaar moet zijn. De Verenigde Staten hebben Oekraïne daarvoor onlangs toestemming gegeven. Die Patriot-raketten zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Maar volgens deskundigen duurt het nog ongeveer 2 jaar voordat de eerste raketten ook echt van de productielijn rollen. Tot die tijd houdt Rusland dus een luchtoverwicht. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten en dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. En het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp en hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisarts een praktijk en dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. Duitsland heeft dit jaar al voor bijna 14 miljard euro aan wapenexport goedgekeurd. Dat is ruim 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. Het grootste deel gaat naar landen binnen de EU en de NAVO of naar andere bondgenoten. Oekraïne is de grootste afnemer van de Duitse wapens, gevolgd door de Verenigde Staten en Nederland. Ook Israël staat in de top 6 van landen die Duitse wapens mogen kopen. En een 25-jarige man is vrijgesproken van het plaatsen van vuurwerkbommen bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid, ondanks de gevonden DNA-sporen van de man. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor verboden wapenbezit. Een 14-jarige jongen werd eerder veroordeeld voor een andere poging tot een explosie bij dezelfde pizzaketen. Meerdere filialen van de pizzabakkers waren tijdelijk gesloten na de serie ontploffingen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niets meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater,

En in de winter van mijn tijd is er muziek die me begeleidt. Want als ik eens zal moeten sterven, dan wordt het sterven zonder spijt.

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: Volgens een defensie-expert zijn de dreigementen vooral als propaganda bedoeld. Iran zegt voorlopig niet te willen onderhandelen met de VS en zich te richten op verdediging. Beide landen vallen elkaar aan. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisartsenpraktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. En Argentijnse voetbalfans met nog openstaande alimentatieschulden komen mogelijk het stadion niet in waar rond deze tijd op het WK de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland wordt gespeeld. De Argentijnse overheid deelt de gegevens van wanbetalers met de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bij het scannen van een ticket kan de toegang worden geweigerd. De maatregel geldt in Argentinië al sinds maart en nu dus ook op het WK. Op de lijst staan ongeveer 13.000 mensen met onbetaalde alimentatie. Het weer vanavond en vannacht blijft te droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro tellen van de belangrijke straat van Hormuz. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro bes-

0: De herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
4: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
5: Get ready.
3: iTurn Radio.
6: DJ Kicken.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Europese Unie houdt het prijsplafond voor Russische olie voorlopig op $44 per vat. De lidstaten willen voorkomen dat Rusland meer inkomsten krijgt door de gestegen olieprijzen. Het huidige plafond blijft nog een week gelden, terwijl de EU-landen onderhandelen over nieuwe sancties. Het prijsplafond werd eind 2022 ingevoerd om de Russische inkomsten uit olie te beperken. Rusland probeert die maatregel deels te omzeilen met een zogenoemde schaduwvloot van honderden schepen. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt, terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen een nieuw Amerikaans akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt

0: deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen

0: is iTurn Radio. Op jouw donderdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.